Die zijn is die kleine in Duitsland. In Germany. Maar vor 20 jaar was het veel romantischer.